0: Ek wil die welkomheid te nog een program wat vroes met hopningheid te deed. Ek zie Diane. Joyce, wist u ons wel eens aan van wat we in dit program reden willen?
1: Jo, dat wil ek doen. Ons is gevraagd worden als we nogmaal ware woorden wat zeggen even dat bevriede leven. Wil je dat interesseren wanneer u bevriet best? Vielleicht hast du ein glückliches Leben mit deinem Mann. Wann jo, dann sie ek Frau für die.
0: Aber auch wann dort so es, kann ich nicht alle wat lehren, wo dort noch besser zu machen? Ich glaube jo, Carol will uns von dort vertellen, von wat John Drescher geschrieben hat, do Eva.
2: Hast du mal von John Drescher gehört oder sein Buch gelesen, Sieben Dinge, wat Tjenja fehlt? Ich habe noch ein Buch von ihm geschrieben, das heißt Dort ist Tiet zum Leiven. Go der Titel nicht so? Wie leben in einer Tiet, wo junge Alte sehr jähren noch halb sieht, um ein Frau christliches Familienleben zu haben? Da sind so viele Einflüsse in unserer Welt, wo dort Proben zu verhindern. Da sind keine Horste Antworten oder Plans, um ein Familienleben besser zu machen. Aber wills dort Familienleben Gott seine Idee ist, dann können wir uns ab Arm verloten, uns zu helfen. Hast mal die Geschichte in der Bibel von Noah und seine Familie gelesen? In die Tag, wo die Menschheit sehr deep in Sinn lebt, wird da eine Familie, die true to Gott bleibt. Dort wie Noah, der sogar in der Welt, wo bloß gottlose Menschen lebte, Gott gehorsam wird. Hij deed zijn familie een respect voor God en zijn woord en dietje. Hij en zijn familie blijven true to God. De mensen worden hebben gejokeld en gespot als zij zagen waar Noah door een grote schep boed op een drie stap. Wat nog slimmer weer, weer dat zij zich niet naar zijn warning rechten deden. Ik kon me denken dat Tjenja worden hebben gezegd, Opa, Papa, China deed zond als wie? Waarom met wie? Wie zijn de einzige die zo leven als waar de woord nog even schwammen komen? Opa Noah blijft true bij de zaag voor 120 jaar. Ook waren zij de einzige familie weer die God aanbeden en je hoortje deden. Durch Noah zijn stortje geloven, kon hij zijn familie even zeggen dat zij ook true blijven tot God. En doordurch deed God aanraden. Wenn Noah kon in zijn tijd een familie abtraten, zodat hij true blijft te God, dan is voor ons in deze tijd ook hoopning. Glaubst du nicht ook? Wenn dort mal een tijd gejeeft heeft, wo families leif fehlt, dan is dort nu. Wo zal de leif in een familie aanvangen? Doch met de eigen partners, nicht zo? Wo wird das sein, wenn wir von dort mal von Leib und dort befriedet Leben reden würden? Von Leib wird viel geredet, aber es ist nicht leicht zu beschreiben. Da ist so eine Leib zwischen Morgen und Früh, die meistens an sich selbst denkt. Dann ist da eine Leib, die Gott uns geben kann. Die heißt Agape-Leib, die viel Dollar an den anderen denkt. Echte Leib hängt Dollar vom Wellen auf, als von je Feile. Dort wie ein sagt uns dort in der Feiser Kapitel saß, Mana, sieht june frühes je rosa Gott, als Christus seine Gemeinde Gott ist. En je frühes, sieht june Mana und ja don, als je dem Herrn sind. So ein Mensch wird sagt, hij haft nicht de Leib, mat taustone, dat hij wel nicht leibe. Diese echte Leib is meier ne Frucht, von ans befriedet leben, aus der Wartel. Weit je, wo ich dort mein? Einer seht nur ein langes befriedet leben. Leib ist wat wir haben taub durchgemacht. Ohne Zweifel, Leib ist das dollste zu sein und wat Leib dat. Die erste Zeit, als wir uns verleiden, dann können wir nicht genug für den anderen tun oder welch wäre zu tun. Kein weich wir zu weit auf, dat wir uns wahrer sein können. Wie deide ans jieren beschenkt je. Weißt du noch, wo dort wir? Wie wüsste dat, wann wir wolle unser Leib bewiesen, dann musst wir wat doune. Je meer wie dat tijde, je zekere wie ons dat, wie ons een dag bevrije wolle. Wat meist, zal wie als eie partners dat ware fresh leren, want wie dat intussen aan zijn leven einander hebben touw zelfverständig genomen? Eine vrouw zei maar, aan zijn eie wie bad dem opbreedje, het had bloos geen leven mijn man. Dan vroeg ik mezelf, wat wil ik doen, wanneer ik mijn man wat rekenen deed? Eerst moet zij zich gedanken, wat legt hij en wat legt hij niet? Zij moet aan zijn beste maaltijden, zij voert met hem met wanneer hij wil, zij kauft hem maar een verrassing. Nu dat zij dat gedaan heeft, maar eenmaal legt zij aan van harte. Een dag kreeg zij de laatste beloning daarvoor. Er dacht dat ze te er. Mama, ik zie zeer gelukkig. Waarom? Vroeg de mama. Wilst du en papa junt on jij ander leven? Du weetst niet hoeveel van mijn vriend ere elre zich zanken doen en gar niet terechtkomen. Einer kan leven met de plant voor je letje. De leven moet je cultiveerd worden. Krijg zo als een plant, omdat hij wassen kan, omdat het hoort niet hoort wordt. Die moet je gevouderd worden met huiflichtheid en lijftoligheid. Die riept van twee mensen zich onder een ander respecteren. Deze plant jij dood, wanneer dat niet eindrachtig gedaan wordt.

0: Dit laatste mal het wie wel Jesus en Del mensen door op den boeg verschieden het zeed. Hij funk aan met aanzaaien wo zeilig ora wo gelukkig ze kunnen zijn en God zien rek. Vandaag wo we nog meer heren van wat Jesus de mensen dan leren deed, aber dat is kraak zo wichtig voor ons vandaag. Veel het van wat hij zeed, kan we in Matthäus lezen in de kapitel 5, bad 7. Joyce, wirst du ans Wort davon verlesen?
1: Juwelig, Diane. Jesus deit von verschiedenen Reden, wat met ons leven te doen haft. De mensen chande dort je zaad en wisten dat ze nicht solle de eier breedje, nicht maart begonnen, nicht jen andere rache eiwe en zo wieder. Aber wat Jesus an leren deit, schenk veel dieper als dort je zaad en leidt aan en ons nog klara weite wo Gott dort alle ansit. So wie dit eerste anfangen met wat hij van Eierbruch seht, wie als wir haben van deur van dort befriede leven gered. En dort fing wie in Matthäus Kapitel 5 van Vers 27 bis 28. Je habe je hier dort door, to dei in de oude tietje sagt wie, du sollst de Eier nicht breedje. Aber ek sag junt, wie een frühmensch doorab ontschickt, dort hei de habe mocht, haf bi sik em hoort al de eie gebruiken.
0: Dit heet sich zoals van dat bloos vermana geschreven is. Et gleif dat jeft ook zo dat mi alles en frues ook je danken habe, die nicht goed zijn. Mi weer dat interessant als et in de Bibel even hierop los. Dit is wat hij van zichzelf zegt. Et heb dat met mijn ogen vast bereid, dat ik niet nur aanbevriede mij alles kijk en goed het vernemen wat ik zei.
1: Nu hörst du mal, wat hij even Mart te zeggen haft en de Vers van 21 bij 22. Je habe je hiert, to dei, de en de alle tietje zegt wie, du sollst nicht dood merken, wer ober doch dood merkt, wordt ver je recht komen. Et ober zei junt, wer sich met zijn Bruder dol is, es als schuldig ver dat je recht komen, en wer zu zijn Bruder zegt, du dochst nicht, soll ver dem Rot gestalt worden. Wer zu seinen Bruder sagt, du Dummkopf, es ende je vor in dort Hallen vier, zu kommen.
0: Da redt Jesus über seine Hort, wird er sagen. Wo wichtig, dass wir uns nicht da sind mit unseren Bruder und den nicht durchrennen mit unseren Horde wird. Dort er sehr leicht, was du Menschen kommen, die sich rechnen wollen, wann an wer durchrennt haft. Wat zegt Jezus daarvan?
1: Dit is wat Jezus door even te zeggen had, in vers 38 bij 39. Je hebt ook gehoord dat door je zegt wie een uur van een uur en een teen van een teen, aber ik zei junt dat überhaupt niet rache even, want junt weer wat arrecht deed. Leiver van weer die op de rechte bak schleet, dan hol am de lintje ook aan.
0: Dort erst war er ganz anders, als wie denken würde. Wie würde wel ein Trick tun, wann uns wer wort dät, wort uns wei dät? Oder uns beleidigt haft? Dort kann uns zu einer grauten Last worden, wann wir nicht willig sind, dich zu vergeben. Die sind so als unser Feind. Wort soll wie mit unser Feind tun? Wort seht Jesus davon?
1: Dit ist, wort er seht, in Vers 43 bis 44. Je habe je hier, dat du je sagt es, du sollst dienen nober goud senne, en tun dienen fiend schlei senne. Ober ek sei junt, sieht june fiend goud, en sehen dei, de jün fliertje, dout goud ver dei, de schleichte jün send, bet ver dei, de jün beleidje, en verfolge. Als ek diese Vers leset eid, fall mi bi, wat ver in rot, ein Seilsorger, ein polied golf. Die werden nur am gekommen und haben sich über sehr beklagt, einer von den anderen. Erst hat er angefragt. Ich weiß, ich kenne Jünd nicht aus eurer Partners, was regnen. Aber die Bibel sagt, du sollst dir nur so viel regnen, als du selbst. Kann ich dort tun? Oh nee, sagte sie, dort kann ich nicht. Und dann fragt der Mann wieder. Was, wenn dort eine Bibel sagt? ziet jy 'n fin goud en zeeën daai. Toe dort kunnen zij nuchtjeen onzaaien. En hij reed wieder. En dit is wat dat aan denzelfde vers ook nog zeigt. Dat goeds to die de schlacht te jun zendt. En dan gaf hij aan deze opgave en zeed. Voor een maand wil ik hebben dat je jeder dag wat goudet doen, einer van den anderen. En ze had dat werkelijk gedaan. En dat had een wunder gedaan en er je verhältnis. Doordat hadden ze zich waarder kunt wat rekenen. Als het op het hoofd zich nu Jezus in de weer te horen en dort te doen, wordt dat zacht. Lijkt niet ook?
0: Dort is recht. Dort betoelt zich immer nu Jezus in de weer te horen en dort ook te doen. Wat zegt hij van geld en rijkdom?
1: Ik wil dort poort nu lezen uit kapitel 6 van 19 tot 21. Sammelt u niet schotse op ied, brumatte en rast, de afvreten, en de stelen en breedje en de stelen. Ober sammelt u schotse im Himmel, brumatte en rast, de niet verfreten, en de stelen niet nog grove en stelen. Wils voer u schotse es, door wat u hoort ook zenne. Als ik dit lezen deed, dan dacht ik aan wat het eerste was voor vele van onze Mennonieten in Mexico in deze laatste tijd. Mensen zijn in ihre Hiesen neergebroken en hebben alles genomen wat aan jankert. Over anderen in onze wereld hebben ook zeer veel verloren.
0: In de laatste tijd hebben mensen zeer veel van ihren schots hier op de aarde verloren. In tsunamis, erkonen, Eva-schwammungen en Wolfia.
1: Dat moet ook zeer schlecht gaan.
0: Dan komt dat zeer erop aan, waar die er schots is. Als in erdische zaken wordt vergonen, of in zout wat einem niemals kan weggenomen worden. Alles wat wie zijn kennen, wordt vergonen. Over alles aan zich wordt, wordt blijven. Kost dat je leven? Aber wat van wie al zout wat zichtbaar is, en wat wie jeder dag brokken tam leven, verlieren. Wat zegt Jezus doorwegen?
1: Merkt u niet zorgen om jun leven, even wat je eten en drinken zullen, ook niet om jun charpa, wat je ontrekken zullen. Is dat leven niet meer als eten en de charpa meer als de kleidung? En te wat merkt u jun zorgen even de kleidung? Denk aan de lelje op de stap, wo de wasse, de arbeid en spenne nich, en doch sei ik junt, zelfs Salomo, wie en al zijn harlichheid nich zo oietrakke als einer van die. Je zelle nich sorgen en zei, wat zal wie eten, wat zal wie drinken, wat zal wie ontraatje. Dat zijn alles sorgen, dat de veldje zich merken. Ober jün voerde im Himmel weit, dort je dort alle brücke. En als hij dort alle gesagt had, deed hij dort noch so aus dit taubfote. Sieg dort erst nur Gott sin Rick en nur seine Gerechtigkeit. En dann wo je dort andere ook alle trie. Ober jün voerde im Himmel weit, dort je dort alle brücke. En hier deed Jezus van Gott rede aus seinen voerde. Ober hij betoont ook, dat jun voeder wordt voor jou zorgen. En wat zegt ons dat? God deed ons als zijn kinderen veel rekenen.

0: verstoornen blijven in dien christelijke leven. Wat dit zou is in dien leven, dan lood ik die nu waarde aan en je schuld te blijven en zij jou opmerksam toe te horchen om te zijn wat de Bijbel ons van dit thema te leren heeft hier in dit vandaagse programma. Heer, ik dank die waarde voor de Bijbel en bij dat du dien woord nu waarde mocht schrikkelijk zijn te jede persoon wat er aan je schuld heeft. Amen. Hier is waarde metjunt, predia Elmer Reimer.
1: We zijn vandaag waarde naar dat 10e kapitel in den Hebreeënbrief gekomen. De schrijver redt van wichtige zaken die met dem Herr Jesus te doen hebben. We hebben gezien dat de Herr Jesus gerater is als de engel, gerater als Moses, en ook gerater als de hoge priester, dat heet en ihr, en ook een andere weg. De Israeliten hadden een priestertum dat God aan je geeft had. Dort wir mal een schouder van de werkelijkheid die im Himmel eingestalt is. God had dat Levi Stam uitgewild dat zij de priester een hoge priester zullen zijn en dat irdische priestertum. De Herr Jesus kon niet een priester en de jüdische religion zijn, wils hij niet van dat Levi Stam wir. Jesus wir van dat Judastam en dort wir nicht van den wegen dat priestertum gesagt. Ober, daar weer een man en Obram zijn tijd, die Melchizedek heet, hij weer dem Allerheiligste God zijn priester, en hij weer ook een tjenig van gerechtigheid, en ook een tjenig van vrede. God zei dat hij Jezus als een priester naar Melchizedek zijn ordening aangesteld had. En daar is niets gezegd van Melchizedek, zijn geboorte of zijn dood, of zijn herkomst. Jezus stond van den dood op, en is op Emma en priester, noem Melchizedek zijn ordening geworden. Ons wordt ook aan het laatste poort van het 9e kapitel en het eerste poort van het 10e kapitel veel van dem Herr Jesus zijn opfer gezegd. Hij geeft zichzelf. Dort is de enige weg waar die zin kan waargenomen worden. De mensen in den Olenbond worden er de tieren als een opfer brengen en de priester worden de tieren slachten en dat bloed uitgeten. Dort wir ook een schalte dat nu dem Herr Jesus aanwiesen deed. Ober dat bloed van ballen en kassen kon de zin niemals wegnemen. Dort wordt bloos bedacht, wat de Herr Jesus kwam. Jesus ging niet in een irdische allerheiligste stoven in, ober im Himmel in, en bracht door zijn eigen bloed als een betoling voor de ganze wereld ere zind. Jezus ging in de werkelijke allerheiligste stoven in en deed dat als ons hoge priester. De priester onder den Olenbond moesten immer wader met ihre opfers komen en dezelfde opfers immer wader brengen. De hoge priester kon bloos eenmaal in één jaar in de irdische allerheiligste stoven in gaan. Onder den nieuwe bond brengt Jezus dat maar eenmaal doen, eenmaal voor allemaal. Dech zijn één opfer heeft hij op immer. Voor de zin betoeld, dat brug niemals waarde gedone worden. Doordat wie God gerechtvaardigd, dat hij de zinde van de vergangenheid bedacht had. De kunnen bloos door Jezus zijn dood en opstonden, alle verjeefd worden. Dit is wat ons in Rema het 3e kapitel in 23-26e vers vergesteld wordt. En dit is wat het zegt, wils alle man heeft gezindigd, en zijn kort gekomen aan God zijn gerechtigheid, en zijn ohne verdienst gerecht gemaakt, door God zijn genoot, door de redding die aan Jezus Christus is, dem God aangesteld heeft als een genoode stoel, door den geloven aan Jezus zijn bloed, voor een bewijs van zijn gerechtigheid, en dem dat hij de zin van verheer had en zijn geduld voorbijgonnen laten, en voor een bewijs van zijn gerechtigheid in deze tijd, dat hij gerecht zal zijn en ook dem gerecht maken die aan Jezus leeft. De priester onder den Olenbond hadden geen steed en dat zelt in den tempel waar ze zich doorzetten kunnen. De schrift in den Hebreeënbrief vertelt ons dat Jezus zich bij God zijn rechterhand doorgezet heeft. Dat wist ons dat hij zijn arbeid gans voordig gebracht heeft. Dat eerste poort van dit kapitel vertelt ons dat God niet opfer oder brandopfer en ook niet opfer voor zin verlangen deed, oder dat hij een gevallen had en zond. De oorzaak is dat die maar een schotte waren. Ze kunnen de zin niemals wegnemen. dat God ober een charpe voor de Heer Jezus red gemaakt, zodat hij voor die zind sterven kan. De Heer Jezus kwam in deze wereld en dan, zodat hij God zijn willen doen kan. God had de radung uitgedacht voor hem, dat hij de wereld erschaffen deed. Door de rechte tijd kwam de Heer Jezus, zodat hij God zijn willen doen kan. Dit is hoe Paulus dat in Galaten dat vierde kapitel en de vierde en vijfde vers beschreven heeft. Ober als de volle tijd gekomen weer, schijkt God zijn zin van een vroege boeren, onder hem gezaad gestalt, zodat hij den raden kan, die onder dat gezaad waren, dat wie kunnen als zijn zins ongenomen worden. Nu Hebreeën dat tiende kapitel, achte bij tiende vers. Nodem als hij zei dat apfer en goof en brandapfer en apfer verzind, wust u nicht, en je falle dirk nicht, die nodat je zaad je apfert worden, dan zei hij, check, ik kom dien welle te donen. Hij neemt dat eerste weich, dat tweede ab te rechten. Dicht is welle, en dem dat Jezus Christus zijn lief je apfert is een voor allemaal, zijn wie nu je heiligt. Jezus kwam God zijn willen te doen. Hij wordt als God zijn dienaar vergesteld. Door is een beeld van dit in het Oude Testament. Wanneer een mens die een Jood weer een dienaar had, dan moest hij aan zijn vrijheid geven, wanneer hij 6 jaar gedeend had. Wanneer zo'n dienaar dat bij zijn meester goed had en aan leef had en aan niet verloten wil, dan wordt de meester aan naar een derde pas nemen en een lach. En zijn oerbommel poekse. Dan wordt hij zijn meester zijn dienaar zijn op Emma. Jezus zijn oerbommel wordt niet doorgestoken. Hij heeft zijn liefhaan op een triets voor ons, zijn hein, zijn feit en zijn zied, worden doorgespekt. Doordat heeft hij de wereld gewezen, hoezeer hij ons lief heeft gehouden. De priester moest haar offers iedere dag brengen. Maar Jezus deed dat bloos eenmaal. Zonen die dat voor zichzelf aannemen, zijn door je heiligt. Dat eerste, dat met een oude bund te doen had, is weggenomen zodat het tweede kan ingesteld worden. En dat heeft met een nieuwe bund en Christus te doen. Jezus heeft zich bij voordat zijn rechte hand doorgezet, wat zijn vriend aan worden ongedaan gebracht worden. En dan wordt hij op hem als de tjenig, en de heerser over de wereld regeren. Dat is bloos tegen de Heer Jezus, dat mensen kunnen zelig gemaakt worden. Dit is wat we in Johannes 14, 6 vers lezen. Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid, en dat leven. Tjene kent nog voordat, boete tegen mij. Diene goede werken kennen die niet zelig maken, mijn vriend. Diene zinden kennen bloos tegen Jezus zijn bloed. Weggewassen worden. En dat zelt in een tempel, weer door de heilige stoof, en ook de allerheiligste stoof. Tussen deze twee stoven, weer door een gardien. En de allerheiligste stoof, kan bloos de hoge priester, eenmaal een jaar, in den gonen. Doordat wordt de mensen dat klaar gemaakt, dat de weg nog God, nog niet voordig gemaakt weer. Ober als Jezus om triets starf, wordt de gardien im tempel in Jeruzalem van boven bij onje en twee gereten. Dit kon geen mens doen. Ober God deed dat. Doordat moet God dat kloa. Dat nu, dacht de Heer Jezus, kon irgendein mens en God zijn toejagen wordt en dan komen. God heeft de afwisch en vaste weg genomen, wils de werkelijkheid als nu en Jezus Christus gevangen. Ober, God heeft de Israël-nation niet ganz verloten. Die zijn in de ganze wereld verstreid en voor een stoot ons ingezet, wil zij aangehoorzaam worden. Ober, daar wordt een tijd komen, wanneer God den wordt alle toop zamelen en wordt den in haar land vaststellen. En de Heer Jezus wordt even aan als haar Messias regeren. Nu de avond bij het 14e vers in dat 10e kapitel. Aan ene hand staat de priester dag voor dag en deent een apfer voorken dezelfde slachtapfer die niemals kennen de zin wegnemen Aber, on der anderen Hand, dieser hat ein Opfer für Sinn gebracht und hat sich für immer durchgesagt, durch Gott seine rechte Hand. Und laut von dann, was seine Feind am Seelentunnel Fautbank gemacht wurde. Dann durch ein Opfer hat er die geheiligt wurde, für immer vollkommen gemacht. Wie hat in dieser Phase eine sehr wichtige Wahrheit. Der Herr Jesus hat durch ein Opfer, das hat aus sich selbst angegeben, für die Sünde betont. Das meint, die Sünde von dem Anfang von der Welt, bei der letzten Stunde, für alle Menschen, alle Wege. Dort wird alles auf dem Herr Jesus gelegt. Und dort meint der Diener und meine Sünde sind damit eingeschlossen. Sünde, die dort für sich selbst annehmen, in dem Herr Jesus aus ihr Heiland nehmen, sind von ihrer Sünde gereinigt worden, die sind geheiligt. Und dann geht es noch wieder. Sünde sind auch vollkommen gemacht. Gott sieht den an als heilig, als Sünde, die ohne Sünde sind. Hier sind einige Farsch, die dort für uns unterstricken. Römer, das 5. Kapitel, 1. Farsch. Wies wir durch den Glauben nun sind gereicht geworden, habe ich Frieden mit Gott durch uns Herr Jesus Christus. Und dann reden wir das 8. Kapitel, 1. Vers. Nun ist dort kein Verdammnis für den, die an Christus Jesus sind. Und dann Kolosser, das 2. Kapitel, 9. und 10. Vers. Dann die volle Gottheit wohnt in am, das heißt Jesus Christus, körperlich. Und je sind in am gefällt, die dort Haupt ist über alle Macht und Herrschaft. In Christus sind wir vollkommen, wann wir hier auf dieser Erde auch Fehler machen. Für Gott, in Christus, sind wir gerechtfertigt, wir sind erfüllt, wir sind vollkommen. Möcht der Herr uns mehr Gnade und Kraft geben, so dass wir hier auf der Erde als vollkommene Christen leben möchten, Tag für Tag. So eine Stellung kann ein Mensch ewiglich haben, wann er sein Glaube an den Herr Jesus in seiner Radung stahlen wird.

nu de 15e van 18e vers. Dit bedienen zegt ons ook de Heilige Geest, dan nadem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nog deze dag maken wil, zegt de Heer, ik wil mijn geboten en ere harte geven, en ook in er zin en in schrijven. In ere zin en ere godloosheid wil ik niet meer behouden. Nu, woord door vergeving is voor deze, je hebt er geen op voor mij verzind. God heeft nog niet alles met het volk Israël voor zich gebracht. In deze vers lezen we van een ander testament of de bond dat God met aan maken wordt. De eerste bond werd de geboten gemaakt, die op steenen en tofelen geschreven werden. Dat volk kon deze geboten niet houden. Dit meent niet dat de geboten slecht werden, of beleven dat de mensen zinder werden. De nieuwe bond reed van Christus, die zijn leven op een kruis aangeeft. Dicht in geloven aan de Heer Jezus kunnen de Israëlieten en irgendwer gerecht gemaakt worden. De Heer wordt zijn geboten aan dat hoort en aan den zin en aan schrijven. Dicht de radung en de Heilige Geest die aan de levende woont, is door de zin en de kracht God zijn willen te doen. De Heilige Geest heeft leven. De geboten kennen dat niet doen. De geboten verdomen, wil mensen kennen die niet houden. Dat loon dat de zin toont als de dood. Wanneer de zin de vergeefd zijn, dan is er geen gebruik meer voor een afvalzimmer. Onder den oude bond moesten de mensen immer wader een afval brengen en de priester deden dit dag voor dag. Dit wist dat de zin door die tijd niet waargenomen wordt. Maar nu dat Christus zichzelf die afval houdt, weer dat niet nodig een ander afval te brengen. De Christus zijn een mens die zijn zinde vergeeft, die zijn weggenomen. God heeft dat volk Israël versproken dat hij aan wade bezeker wordt. Ere zinde en ere godloosheid wordt hij niet meer behouden. En wanneer wordt dat passeren? Zonder mank den die dem Heer Jezus nu aannemen, worden ze zelig gemaakt worden. Dat heet nu. God wordt aan als een nation. Toop zamelen en terug naar een land brengen. Ze worden dan weten dat de Heer Jezus er Messias is, en ze worden in vrede en vrijheid in er land wonen. Dat wordt passeren, nadem dat de grote triebzal op deze eerd is geweest, en dat Jezus terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hij zijn koninkrijk opstellen. Nu de 19e bij 22e vers. Door een brede, wist wie nu dat toevertrouwen haar en dat allerheiligste en dan te gaan, der Jezus in bloed, dat hij aan je zegend haft voor ons, en weicht die fris en levendig is, der die gerdien, dat heet zijn lief, en ha een grote hoge priester even God zijn huis, dan wel weer nodig komen met een woord hoofd dit hoort, en volle vertrouwen en geloven, en hoort bespreidst van een aanreinend gewissen, en ons liefje wassen met reinend water. Dat woord daarom wist ons terug naar wat de schrijver al voorheer gezegd heeft. Hij heeft ons gewezen dat de Heer Jezus zich een appel voor alle mensen de radung gebracht heeft. Zo'n appel wie hij zelf, zijn lief, dat om triets genogeld wordt. Zonder die dat aannemen, kunnen geheiligd worden. En den heeft hij ook volkomen gemaakt. Daar is niets dat irgendwer dat toelaaien kan. Dat is voor dich gemaakt. Daarom kunnen we tot irgendeine tijd je troost uit dem Heer Jezus in bloed en God in allerheiligste gegeven wordt en dan komen. Dat is hier bestemd dat we der Jezus in bloed ons nog God nodig kennen. Zijn lief wie zo als de gardien tussen ons en God. God is heilig en wie zijn zinder. Over Jezus neem God zijn hand en ook onze hand en bracht ons en zijn lief toop. Dat is de zind. Dat mensen van God afschnieden deed. Jezus wordt getritzigd, zijn lief wordt dergespekt, en twee gereten, en zijn bloed wordt uitgegoten. De weicht naar God is bloos, dicht hem Heer Jezus, en dat is een levendje weicht, zeemo. De Heer Jezus is een levendje heiland. De Heer Jezus wordt als een mens geboren, maar ohne zin. Hij woont als een mens, maar andere mensen, zijn leven weer ohne zin, en zijn leer. Weer dat baasde dat mensen jemels geheerd hadden.
Mein Freund, wir sind aber nicht durch seine Geburt oder sein Leben oder seine Lehre, war die Geburt. Dort ist bloß durch sein Tod, durch dort bloß, dass er ausgegotten hat, dort wird er selig worden. Dort muss jeder Mensch für sich selbst annehmen. Durch sein Tod hat Jesus das für uns versichert. Und durch sein Abstoßen hat Gott die Radung versichert. Wenn du dort noch nicht angenommen hast, dann musst du wissen, dass dort kein anderer Weg ist. Gott hat dort Pläne gemacht, als er Jesus von den Tod abweichen deed. Die Juden wollen zurück nach ihrer alten Weg gehen, als der Apostel das Evangelium predigte. Das ist, was Peter tot dort falsch sieht, als er beim Tempel zu einem Prediger deed, und das ist in Apostelgeschichte 4. Kapitel, 12. Vers. Und da ist auch ein kein anderem Radung, dann da ist kein anderer Name, das heißt die Name Jesus Christus, und in dem Himmel mag Menschen gejeft, der gewohnt wie kennen selig worden. Dit ist die nieuwe, frische und levende Weg, die uns noch Gott im Vorder bringen kann. Und dort ist es keiner als der Herr Jesus Christus. Und diese Vers sagt, ich schreibe auch, dass Söhne, die durch Jesus Christus kommen, sind im Hort bespritzt von einem anreinigte Wasser und ans Lief gewaschen mit reinigem Wasser. Unter den Olle Bund wird alles mit Blut bespritzt, sodass es in Formlichkeit kann rein gemacht worden. Die Priester mussten ihr ganzes Lief waschen, verdem, dass sie das Priesteramt abnehmen deden. Dann mussten sie aber auch Quaken ihre Hängen feit waschen, als sie im Zelten Tempel diente. Dit wie eine Formlichkeit, dort nur die Wirklichkeit handwiesen deed. Die jährliche Reinigung, dort durch Jesus Christus passieren wird. In den Olle Bund kann dort gewisse nicht reingemacht worden. Nu, durch Christus, können sie ein reines Gott und ein reines Wasser haben. Dort ist nu durch den Glauben an Jesus Christus auch möglich. Durch den Glauben an dem Herr Jesus, können wir von binnen gereinigt worden, und unsere Sünden sind uns alle vergift. Gott sei Dank. Durch den Glauben sind wir Gott seine Kinder geworden. Wir sind auch als Priester eingestellt und können selbst nur Gott kommen und ihm persönlich vertrauen, wie uns das geht. Gott sein Wort ist so als Worte, dass unsere Gedanken und unsere Sinn reinholen kann. Wenn der Apostel Paulus von früher in ihrem Mannen redet, dann redet er von, wie Christus seine Gemeinde reinigt. Und das in Epheser, das 5. Kapitel, 24 und 26. Vers, wo er sagt, die Männer hat ein frühes Leif, so als Christus der Gemeinde Leif hat, und sich selbst darauf erhangeeft, dass er die Macht heilig machen, durch dort wasche mit Wutter am Wort. Der Psalmschreiber sieht dit in den 119. Psalm auf der Vers, ich habe dein Wort an mein Hort verstorken, so dass ich nicht gegen die Sinne macht. Wenn wir Gott sein Wort lesen und studieren, dann kann dort eins von den Sinn weichholen. 23 bis 26. Vers. Dann will wir eins Bekenntnis an die Hoffnung festholen, ohne Not zu lassen. Dann die dort versprechen, jef, ist true. Und will wir auch einen dem anderen betrachten, dort wir uns untereinander Mut zu sprechen, zu leben und gute Werke, und nicht unsere Versammlungen zu verloten, so als welche er Mut ist, aber uns einer dem anderen ermuntern, und so viel mehr als wir sehen, dass der Tag nur das kommt. Dann waren wir Mut wollen sehen, nur dem, dass wir die Erkenntnis von der Wahrheit getragen haben, bleibt dort kein Opfer für Sinn. Gott ist true. Er kann nicht gegen sein Wort gehen. Was er versprochen hat, dort wird er tun. Wir erkennen, dass wir dort leben, und dass wir eine Hoffnung haben, und dann sollen wir uns leben entstehen. Dort ist nicht von einer Fähre, dort ist versichert. Wir können nur Gott kommen durch den Herr Jesus. Er wird alles erfüllen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, und dort ist in der Bibel geschrieben, dass Söhne, die an dem Herr Jesus leben, haben nun das ewige Leben und werden nicht in das Gericht kommen. Gott hat auch in sein Wort gesagt, dass Söhne, die an Jesus leben, werden eine neue Körper kriegen und werden immer mit dem Herr sein, in aller Ewigkeit. Er hat auch klar gemacht, dass er uns niemals verloren wird.
en wordt ons zekerlijk derk aan zijn leven op deze aarde leiden, zodat we aan verheerlijken kunnen. Zonen die aan de Heer Jezus geleven zijn die leider en zijn gemeente. We hebben doorwegen een verantwoordelijkheid ene tot de andere. We zullen ene de andere ermunteren tot leven goede werken. We kunnen ene de andere moed toespreken en niet onze verzamelingen verloten. En je christen denken dat het niet zeer wichtig is dat ze aan de aandacht met andere christen toekomen zullen. De schrijver zegt hier dat het wichtig is. En veel meer zo, wils we zien dat die dag nodig komt. Dat is die dag, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. God zijn woord zal uitgelegd worden en de verzamelingen en we moeten zonder onrecht hebben. Daar is het de gemeenschap met andere christen en dat is waar we kunnen gestorkt worden. Nu, mijn vriend, wanneer die nog niet bekeerd hast, dan lood ik die nu in, de Heer Jezus als die heiland aan te nemen. Hij is de enige weg naar voren. Daar is geen andere

ydy'r ein fi nes nes oes o'r mwy. Ys fi o'n o'n o'n dwi'n gled dach. Dy himmel hong na gwns ffola dyt i'r greif y foldio. O bod dwi'n llyn o'n y dia. T'nael sy'n rhan o'r pyn i'r titi. Yo, dyt fi Henryd. Zyn bas da ffrind. T'nael sy'n fefa bwydio'r spil o gwna? Yo, yn. En fi'r ben o'r spil o'r zyn o'r yn tyfodo. Dy mama rwyb dy yngas na hynny ron. Yngas fo gwy i han. Voet van ons een beetje buiten spelen. Tine want is het omvang tremmer te worden, dan kom je op een huis. Jo, jo, zei de jongens. Maar dat zeiden ze al, als ze al buiten waren en de derhine zich al teerslagen hadden. Wat willen we doen? Vroeg Snels. Het woord niet. Woe ze niet spelen willen, dat we blad en grote puddels. Oh, daar hebben we een schone idee, zei de Henrit. Wie zijn er daarheen gaan, op de oude bus te spelen? Jo, werkelijk. Is het ook wat interessant? Ja, zesja. Daar zijn te veel stonen op wat man kloteren kan. Daar zijn reuers, daar wat man ook daar kloteren kan. Doe je dat schoon? Nou kom. Zo gingen ze over wees en ben wild voorbij. En nu werden ze door aangekomen. Dat drijpelde een beetje buiten. Maar hier konden ze zich wel een beetje wat onherstellen. En wachten wat waar het alle ophield. En dan speelden ze door. Dit is schoon. Zo wachten ze gewoon eens aan. Voor pijn is dat oefend wordt. Ze waren zo beschäftigd met ihre Sache, dat op einmal weer al peitista. En dit snel vroeg, Henrik, wilt du wel wie nu gaan moeten hier beim Wild, wer wieder komen, wo wieder lang gaan moeten? Ze anse fair, aber ik trüm mich da ook nu nicht te gaan. Wat wel we dan? Het wordt ook nicht. Komm, wir zaten ons hier ohne Hand. Wo der kleine Dag ist, wo der Uhr wieder auf einmal habe, sich heimgesagt und verpüste. Sie sahte sich doch an und wüsste auch nicht, wo sie nie wieder dünn soll.

En hij versproek mama ook nie wieder zo wit waard van thuis te gaan. En wanneer het omvang schermer te worden, dan ook pijnlijk naar huis te komen. Ja, zei de mama, dat is schön dat u mij dit verspreidt. Aber weißt du, zo moet we ook op ons hart oppassen. Wanneer het omvang schlecht de gedanken te komen. Zonne wird uns heute seine Geries machen. Eder, wenn wir sonne, dort andere schlechte Töne, dort wir dann auch nicht mitmachen. So ist uns das Schämmer vor der Distre geworden. So waren uns auch unsere Gedanken, dort wir selber nicht in die Sünde, in der Distre hineinkommen, und nicht weiter von Gott weichgehen, und nicht weiter in die Däupe Sünd kommen. Dat we doch einmal zelf vasthouden aan Jezus. En bij alles wat we doen, eerst denken, brengt ons dit ook niet van God wieder was, en dat brengt ons het water en diestere nena. Tienja, laat ons alle ons vasthouden aan God en met een type best leven gaan. Dan wordt het eind ook en zou het schoon het eind zijn.

0: Hello to all on the friend de hier no frues met hopning horche. Ek zie Diane, en ek doodie begreise met Carol en Joyce Taupe.
1: Dit feie mo fang wie aan ewa live en eier te rede. Wat zeed wie ans? Live as zo as ne plant. Dei mat je flecht worden. Dei mat je flecht worden omdat dei live en de eier wasse kan en je zond blijft. Portnars tjene de live flerje met weer en met woordje. Vlecht haast du dat zo goa al je done en deze laatste tiet. Vandoor mocht ik nach meier zeien, ewa de live tweschen eier portnars em heim. Om gelegelijk te zijn, is dat zeier aangebracht, want portnars einer tot den anderen zeien, ek reken die veel. Oder, I love you. Wees du dat je waant van thuis? Wie einst je lied is dat vielleicht zo moud, aber wie veel en nicht? Ein älterer Onkel in zijne vrouw zat de taup op eren veranda. Zij zat beziedam op een jengelstel en die tschnette. Na een lange stelle tijd zei die Onkel maar eenmaal, Weetst du wat, Sarah? Du hast mij al deze jaren al zeer veel bediend. Einst je mal zo veel, dat ik dat meest niet uithouden kon dat ik die niet zie, dat ik die goud zie. En een kleinetje dicht, deed ne vrouw ere je danken zoals dit uitdretje. Hij zegt niet, ik leef die, als ik je dacht had hij wat. Wanneer ik hem dan vroeg, zegt hij, du weetst je dat toch, is je zelfs verstandelijk. De prediker zegt als hij ons truud, verbeter oder verschlechter. Ik weet niet waarom je hon mij noem, aber ik noem hem. Is je zelfs verstandelijk. Nog eind, wat aan de live tussen eier partners wichtig is dat zij vertrouwen op boer. Die leefst du dat als neidig, want zij zich wat rekenen. Onze vergonnenheid heeft veel daarmee te doen als einer den anderen vertrouwen kan. Kan zijn dat door wat aan de vergonnenheid passiert is, wat wij je donen heeft, en wat schwer is te vergeten. In zo'n val moet einer proberen dat vertrouwen waren op te bouwen. Dat kan tijd nemen. Den partner moet je wezen worden dat hij, of zij, vertrouwen werd is. Aber wauw!

Ek mocht nog in bed wat saai, ewe wil wie aan sy lyf bewiese welle. Voordat die de tolste saai, dat die je lyft word. Wanneer hy afhuilst die de tolste, dat weer die veel rekend. Wist u dat eina kon op 5 verschiedene wee, en anderen weite lode, dat wie aan wat rekne, wou lyf kon bewiese worden? Ek word hy apriee. Dat eerste, wanneer eina in je schenk jeft. En daarnach, van einer wem deint oder haupt. En het derde, van einer wem besteed je deed. En daarnach, van einer zich met een anderen tiet neemt. En dat laatste, met wem amfote. Du die leest vielleicht einer het lei, en din man wordt ganz onderd. Wils wie zo verschieden zijn, tjene door misverstandnisse opkomen. Eine vrouw zeed wou dat bij aan weer. Hij held zij er opzijtet. Zij had je proefd aan ere lijf te bewijzen, want zij schijne keks baken deed. Ober hij wird ere lijf dollar sperren, want zij hem wird amfoten. Eine andere vrouw die legt dat van er man er haupt dat huis reinhouden. Zij is ne zij er krachte vrouw. Er man is andert veel wichtiger. Hij wird lijver er wat lijf toliet zijn. Joyce gaf Ehrenmond deze list en hij zei voet op besteed. Ik leg die ola. Wou is dat bejoend? Heb je mol aan zo'n gedacht? Voor mij weer dat ook wat ganz niet. Ob ik kon zijn wou dat wat helpen wanneer wie mol even laaien worden. Wou kon ik dat best in mijn partner live bewijzen dat hij dat ook een wordt? Dat helpt John en Lena. Lina had John gevraagd en hij had gezegd aan wie dat goud, want zij dat huis reinhield. Er weer dat meest te weinig. Dan wordt er gezegd dat is vielleicht waar hij diene lijf speert. Na hier, daar had zij nog niet aan gedacht. Zo vond zij aan dollar op te riemen eier hij naar huis kwam van de arbeid. Nou hier, zei zij, daar heeft zij je geholpen. Wie komen veel beter terecht. Zij had hem ook gezegd dat zij feilt zich je lijf, want hij er dat zegt, dat hij er wat rekent. Zo zegt einer, I love you, applaud each. Ik zie die goud. Ik hoop dat Jeff junt als eigen partners nie je danken en wou jun verhältnis en bevriede leven kan nog beter worden. Want wie als eigen partners ans verstonen en wou wie ans lijf bewiesen, dan zijn we al weet gekomen in den omgang einer met dem anderen. Dit nächste Mal wel wie nach Meier sei van omgang einer eier.

Vi hebben geschichte van Jezus Christus gehoord als hij hier op aarde leven deed in dat land Israël 2000 jaar terug. Wie was dit Jezus? We hebben verteld van waar hij de mensen leren deed. Hij deed de wind op het meer stil maken. Hij deed mensen heilen. Joyce, van wat voor een geschicht wil we vandaag vertellen?